xelleer yi yeen xelleer yi jëbbaleen Serigne Bamba Seydou Toum te moo gën fa lamp

0: ya. Serigne bi ya julli tullu jeewal serigne bi ya julli biro ndarba serigne bi ya julli ci geejga serigne bi julli galwa julli dawone
1: julli as julli asme
0: julli mayamba
1: julli mayamba
0: julli limber
1: Libertyville,
0: Julie Gabon,
1: Julie Gabon,
0: Julie Congo Belge, Julie Garambassa, Julie Galwa, Julie Gabon, Julie Mayamba, Julie Liberwali, Julie Garambassa, Julie Kablabisa, Julie Pirasamodi, Julie Konakiri, Julie Tanosi, Julie Jawan, Julie Konakiri,